Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond.
2: Een 17-jarige jongen is zondagmiddag overleden bij een motorongeluk aan de Lange Linde in Katwijk. Hij botste met zijn motor tegen een boom. De straat is afgesloten voor onderzoek. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden niets meer doen. Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval. Het onderzoek loopt nog.
1: Igor van den Burg zoekt oude laptops voor zijn laptopproject van de NADIG Charity Foundation, dat scholen in Ghana ondersteunt. De stichting renoveert ingezamelde laptops en voorziet ze van een Linux-besturingssysteem. Dit biedt leerlingen in Ghana toegang tot digitale middelen. Voor meer informatie en donaties bezoek www.nadig.nl. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich gezamenlijk zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. In schriftelijke vragen aan het college vragen zij onder meer om duidelijkheid over de leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen die meer levendigheid naar het centrum kunnen brengen. Dat de partijen gezamenlijk schriftelijke vragen indienen is uitzonderlijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Een heerlijke, krachtige poptrack van onze eigen Nederlandse vocal power. Davine Michel, die in haar nieuwste single Pinky Swear zingt over onvoorwaardelijke trouw, echte vriendschap en beloftes die je nooit mag

0: In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een superintelligence force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzamere tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

Omroep-Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep-Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een superintelligence force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober begint om 8 uur in de voormalige Sambeekse kerk Duvelshof, Grote Straat 65 in Sambeek, de voorstelling Rosalia's Rust. Het verhaal gaat over de kunstenares Rosalia Ries en haar grafkeldertje bij het Katrina Klooster. Toneelvereniging Vest speelt samen met Harmonie Semper Unitas muziek en geprojecteerde beelden op de oude stenen gewelven. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur. Op donderdag 22 oktober om 8 uur brengt Dunja Josic met Spellbound Contemporary Ballet Rome de voorstelling Folk naar de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. 8 internationale dansers laten een wereld zien waarin een uitbundige clubnacht verandert in een ritueel. De choreografie combineert klassiek ballet met de rauwe energie van de balkonmuziek en dans. De voorstelling is geïnspireerd op volksculturen uit het voormalig Joegoslavië en de jaren 90. Kaartjes kosten €27,50.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. MAV 81 heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald door Westlandia met 27-25 te verslaan. De Milse handbalsters bouwden een voorsprong op in de eerste helft, maar zagen deze naar rust slinken. Trainer Kevin van Erp prees de verdediging, terwijl Boukje van Baal de ploeg waarschuwde voor onnodige spanning. De politie onderzoekt een woningbrand aan de Sint-Elisabethstraat in Graven, die in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht ontstond. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Er zijn vermoedens dat de bewoner de brand zelf heeft veroorzaakt, terwijl hij in een verwarde toestand verkeerde. Olympia 18 heeft de derby tegen DSV overtuigend gewonnen met 4-0. En daarmee de eerste competitiepunten van het seizoen behaald. Mihaljo Radojevic scoorde 3 keer, terwijl Chesney Huang de eindstand bepaalde. DSV speelde met 10 man na een rode kaart in de tweede helft, maar kon geen gevaarlijk spel meer ontwikkelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 5 minuten vertraging bij afrit Kerkdriel. En 5 minuten extra op de A16 Breda-Rotterdam bij afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen? Waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Dichter bij dan je denkt.
3: De Australische indie-popband Shepherd neemt je mee op pad. In een nieuwe heerlijke single Night Drive bezingen ze de ultieme vrijheid van laat op de avond rondrijden met de ramen open, op weg naar het onbekende met de beste muziek aan. Een energieke, aanstekelijke track die je direct het gevoel geeft dat de nacht van jou is. Ah.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boxmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame, tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Plaatselijk komt dichte mist voor op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopen de Empel en Waardenburg 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Een 20 minuten vertraging tussen Breda Noord en Knopen Klaverpolder. En op de A58 Breda Eindhoven een kwartier vertraging tussen Tilburg en Boergest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
5: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoogland van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op zondag 18 oktober om 2 uur naar de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster maakt er een razendsnelle theatercomedie met filmtrucs, chaos, fantasie en natuurlijk een enorme boomhut. Andy en Terry krijgen bezoek van een Hollywood-producent, maar dan gaat alles mis. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur en kaarten kosten €18. Voor muziekliefhebbers staat op zondag 18 oktober om 3 uur het trio Rijzeger, Franje, Sila op het programma in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. Het trio combineert jazz met Afrikaanse liederen en klassieke muziek. De muzici maken bovendien filmmuziek voor films van de beroemde regisseur Werner Herzog. Het concert duurt ongeveer 5 uur en een kaartje kost €19,50.

0: Jan van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. MAV 81 heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald door Westlandia met 27-25 te verslaan. De Milse handbalsters bouwden een voorsprong op in de eerste helft, maar zagen deze naar rust slinken. Trainer Kevin van Erp prees de verdediging, terwijl Boukje van Baal de ploeg waarschuwde voor onnodige spanning. De politie onderzoekt een woningbrand aan de Sint-Elisabethstraat in Graven, die in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht ontstond. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Er zijn vermoedens dat de bewoner de brand zelf heeft veroorzaakt, terwijl hij in een verwarde toestand verkeerde. Olympia 18 heeft de derby tegen DSV overtuigend gewonnen met 4-0. En daarmee de eerste competitiepunten van het seizoen behaald. Mihaljo Radojevic scoorde 3 keer, terwijl Chesney Hwang de eindstand bepaalde. DSV speelde met 10 man na een rode kaart in de tweede helft, maar kon geen gevaarlijk spel meer ontwikkelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen met veel vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintland en Waardenburg, 12 kilometer. En de vertraging is meer dan een half uur door het weggeval, maar de weg is weer vrij. Op de A27 bij Gorinchem, 10 minuten vertraging bij de brug bij Gorinchem. En verder allemaal doorsnee dagelijkse files, zoals op de A58 bij de Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 7 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Ja, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verscheidenheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.

Amerikaanse muzikale duizendpoot Beck is terug met een heerlijke meeslepende track. In zijn nieuwe single Disappearing Act neemt hij je mee in een sfeervolle zoektocht naar jezelf en het verlangen om even aan de waan van de dag te ontsnappen. Een sfeervol, gelaagd nummer met die kenmerkende Beck-sound.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70... dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan... waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort... en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's... wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland... die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte... heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw... is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen... kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven... en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig... omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen... terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten... blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten... protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd... van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist... maar in de loop van de ochtend lost die op... Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel, 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg... 14 kilometer langzaam rijden. Een ongeluk op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens... tussen Steenbergen en Hoogrijden, 10 kilometer via de 3 kwartier vertraging. Waarschijnlijk is om 8:30 de linkerrijstrook weer vrij. Een half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum... tussen Knoopend Hooipolder en de brug bij Gorkum, 15 kilometer via... En er staat een file op de N322 Nieuwe Dijkzaalpommel bij Rossum, 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober staat comedian Ruud Smulders om 8:15 met Rücksichtloos in Theater De Weijer, de Raadsingel 1 in Boksmeer. Smulders staat bekend om zijn razendsnelle en absurde stijl, maar laat ook een persoonlijke en kwetsbare kant zien. Zijn vorige voorstelling kreeg lovende recensies en een nominatie voor de Nederlands Hoop. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur. Muziekvereniging Juliana Haps viert op zaterdag 17 oktober 2 bijzondere jubilarissen tijdens het jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur in zalencentrum De Posttoren, Kerkstraat 6 in Haps. Erik van den Besselaar, 25 jaar lid, en Monique Noorbergen, maar liefst 40 jaar. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana verzorgen de muziek samen met gasten van muziekvereniging Alphen Dreumel. De toegang is gratis en de zaal gaat open om 7 uur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. MAV 81 heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald door Westlandia met 27-25 te verslaan. De Milse handbalsters bouwden een voorsprong op in de eerste helft, maar zagen deze naar rust slinken. Trainer Kevin van Erp prees de verdediging, terwijl Boukje van Baal de ploeg waarschuwde voor onnodige spanning. De politie onderzoekt een woningbrand aan de Sint-Elisabethstraat in Grave, die in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht ontstond. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Er zijn vermoedens dat de bewoner de brand zelf heeft veroorzaakt, terwijl hij in een verwarde toestand verkeerde. Olympia 18 heeft de derby tegen DSV overtuigend gewonnen met 4-0... en daarmee de eerste competitiepunten van het seizoen behaald. Mihaljo Radojevic scoorde 3 keer, terwijl Chesney Huang de eindstand bepaalde. DSV speelde met 10 man na een rode kaart in de tweede helft, maar kon geen gevaarlijk spel meer ontwikkelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: De Britse zanger met die gouden stem, Jamie Miller, is terug met een heerlijk nummer. In Baby Doll bezingt hij de pure, intense bewondering en liefde voor die ene speciale persoon in zijn leven.

0: De gemeente Land van Keuk moet het momenteel doen zonder straatcoaches. Onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met beveiligingsbedrijf WNR heeft opgezegd, omdat hun straatcoaches niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. In het televisieprogramma Het Land aan Tafel vertelt burgemeester Marieke Moorman aan presentator Patrick Huisman dat de gemeente na een tweede mislukte samenwerking op het gebied van straatcoaches overweegt om ze in de toekomst zelf te gaan opleiden.
1: We hebben al eerder afscheid genomen van een bureau, om andere redenen overigens. En we hebben ook al een keer ambulant straatwerk gehad. Dat is wat anders dan straatcoaches. We zijn nog wat aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En dat hebben we nu dus weer te doen, want we zijn hard nodig op straat.
2: Ja, jullie hebben het contract met het bedrijf in feite opgezegd, die de straatcoaches leverden.
1: Ja.
2: Omdat het niet goed ging met hun verklaring omtrent gedrag.
1: Ja, en niet zomaar een verklaring omtrent gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag uit de politiegegevens. Dus dan moet je echt wel wat aantonen. Ja, en dat is echt een eis dat straatcoaches daaraan kunnen voldoen. Want wat doen zij namelijk, en dat is echt anders dan jongerenwerk, zij zijn op straat om op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken. En dan ook signalen van criminaliteit om die op te vangen en te voorkomen dat jongeren afdrijven in die criminaliteit. Dus dan moet je zelf ook van goed gedrag zijn.
2: U bent ermee gestopt. Omdat ze dus dat niet op orde hadden.
1: Ja.
2: Maar dat bleek al eigenlijk vanaf het begin zo te zijn.
1: Ja, en daar hebben we ze ook op aangesproken. Want je wil ook zo'n bureau de gelegenheid geven om zich daarop te verbeteren. Nou ja, dat gebeurde telkens niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, nu is het klaar, wij zeggen het contract met jullie op.
2: Want dat voor de helderheid, vanaf het begin is 1 januari geweest, toch?
1: Ja, en de eerste signalen van dat het niet op orde was, waren in april.
2: Maar moet u nadat het, ook al is het om andere redenen, verschillende keren niet lukt, niet denken, misschien moet ik ze zelf in dienst gaan nemen, of misschien moet ik eens voor iets radicaals anders de oplossing bedenken, want zo gaat het niet.
1: Nee, nou, die vraag van zelf mogelijk straatcoaches gaan opleiden en op straat zetten, die ligt ook serieus op tafel. Dat gaan we nu ook verkennen. Je leert ook hè, van zo'n aanbestedingstraject met bureaus. Dus we gaan nu kijken van wat is nou een goede manier om die straatcoaches weer snel aan het werk te krijgen.

0: Drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boxmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70... dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begeven. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers. En omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt minder druk, maar er staan nog steeds files. Op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knopend Everdingen en Zaltbommel, 16 kilometer. 40 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook die is afgesloten. En 40 minuten vertraging ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file. Een ongeluk op de A27 Breda richting Gorinchem maakt de vertraging 3 kwartier tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem, 8 kilometer file. Kwartier op de A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen, 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je vanaf 13:30 mee met een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is tegenwoordig voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk tijdens rondleidingen. Je ontdekt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Vooraf of na afloop kun je terecht in de schenkerij voor bijvoorbeeld koffie, taart of een lunch. Voor de allerkleinste is er op woensdag 14 oktober om 10:30 Peutergym in Kuik. De activiteit is speciaal bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar en draait om bewegen, spelen en ontdekken. Een mooie manier om jonge kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met sport en bewegen. De locatie is Sportlaan 3 in Kuik. De activiteit wordt aangeboden tijdens de herfstvakantieperiode.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: MAV 81 heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald door Westlandia met 27-25 te verslaan. De Milse handbalsters bouwden een voorsprong op in de eerste helft, maar zagen deze naar rust slinken. Trainer Kevin van Erp prees de verdediging, terwijl Boukje van Baal de ploeg waarschuwde voor onnodige spanning. De politie onderzoekt een woningbrand aan de Sint-Elisabethstraat in Graven, die in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht ontstond. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Er zijn vermoedens dat de bewoner de brand zelf heeft veroorzaakt, terwijl hij in een verwarde toestand verkeerde. Olympia 18 heeft de derby tegen DSV overtuigend gewonnen met 4-0. En daarmee de eerste competitiepunten van het seizoen behaald. Mihaljo Radojevic scoorde 3 keer, terwijl Chesney Huang de eindstand bepaalde. DSV speelde met 10 man na een rode kaart in de tweede helft, maar kon geen gevaarlijk spel meer ontwikkelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 14 kilometer file. Tussen afrit Everdingen vanuit Utrecht en Zaltbommel 14 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen 40 minuten vertraging. Waarschijnlijk is er nog een kwartier lang de rechter rijstrook dicht. 40 minuten vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij afrit Tolen. Door een spoedreparatie 5 kilometer file. Dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek 4 kilometer file. Dat komt door een pechgeval. De vertraging is 25 minuten. A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem 14 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog redelijk groot, meer dan een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
6: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
5: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Kuik weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Kuik.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Kuik op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plus het is, plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: De Nederlandse meester van de feel-good vintage pop, Benny Sings, is terug met een heerlijke, frisse track. In zijn single Love You Me draait het om het pure geluk en de verlossing van weten dat de liefde wederzijds is.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 18 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file. De A2 Utrecht-Den Bosch een half uur tussen Afrit Everding en Zaltbommel. De weg is wel eindelijk weer vrij. 10 minuten op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum. Op de N261 Waalwijk-Tilburg tussen Efteling en Tilburg-Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
12: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
13: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Omroep Land van Kuik.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober is er van 10 tot 1 een speelgoed- en kinderkledingbeurs in de gymzaal van basisscholen De Peppels en de Canadas Frans Halsstraat 29 in Boksmeer. Je kunt er tweedehands kinderkleding en speelgoed kopen, maar ook zelf spullen laten verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar de verkoper, de andere helft naar het goede doel, actie Pepernoot Boksmeer. Een mooie combinatie van opruimen, shoppen en een goed doel steunen. Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar, Tongelaar 12 in Mil, tussen 11 en 5 in één groot natuurfeest voor kinderen. Er zijn modderkeukens, paddenstoelen bingo, vuurmaken, appels persen, bushcraft en creatieve activiteiten met materialen uit de natuur. Het programma is vooral gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Een ideale herfstvakantieactiviteit voor gezinnen die lekker naar buiten willen en kinderen spelenderwijs kennis willen laten maken met de natuur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Overloon, verdacht van poging doodslag en zware mishandeling van zijn ex-partner. Hij zou haar geslagen, gewurgd en met hete olie overgoten hebben. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak in deze ernstige zaak van huiselijk geweld. Emiel Merkus is de nieuwe voorzitter van het ondernemerscollectief MIL, gekozen tijdens de algemene ledenvergadering als opvolger van René Schipperheyn. Merkus, actief met Copiu in 3D-printen, gaat zich inzetten voor de belangen van de ruim 100 leden en de organisatie van activiteiten zoals Kooplokaal. Schipperheyn was sinds 2014 voorzitter. De politie onderzoekt een woningbrand aan de Sint-Elisabethstraat in Graven, die in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht ontstond. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Er zijn vermoedens dat de bewoner de brand zelf heeft veroorzaakt, terwijl hij in een verwarde toestand verkeerde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Knoopend Paterdorp door een ongeluk een kwartier vertraging op 2 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Heddekatsplein 6 kilometer. Dat komt door een pechgeval. 10 minuten extra op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 6 kilometer. 5 minuten op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Na een uitzonderlijk droge zomer kampt het land van Kuik nog altijd met een watertekort. Tegelijkertijd waarschuwt dijkgraaf Mario Jacobs dat ook extreme regen en wateroverlast steeds dichterbij komen. Hoe houdt het waterschap voldoende water vast, maar raakt ze het ook op tijd weer kwijt? Dat ziet u op de oneven uren bij Omroep Land van Kuik TV.

0: De gemeente Rad van Keuk moet het momenteel doen zonder straatcoaches. Onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met beveiligingsbedrijf WNR heeft opgezegd, omdat hun straatcoaches niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. In het televisieprogramma Het Land aan Tafel vertelt burgemeester Marieke Moorman aan presentator Patrick Huisman dat de gemeente na een tweede mislukte samenwerking op het gebied van straatcoaches overweegt om ze in de toekomst zelf te gaan opleiden.
1: We hebben al eerder afscheid genomen van een bureau, om andere redenen overigens. En we hebben ook al een keer ambulant straatwerk gehad. Dat is wat anders dan straatcoaches. We zijn nog wat aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En dat hebben we nu dus weer te doen, want ze zijn hard nodig op straat.
2: Ja, jullie hebben het contract met het bedrijf in feite opgezegd, die de straatcoaches leverde.
1: Ja.
2: Omdat het niet goed ging met hun verklaring omtrent gedrag.
1: Ja, en niet zomaar een verklaring omtrent gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag uit de politiegegevens. Dus dan moet je echt wel wat aantonen. Ja, en dat is echt een eis dat straatcoaches daaraan kunnen voldoen. Want wat doen zij namelijk, en dat is echt anders dan jongerenwerk. Zij zijn op straat om op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken. En dan ook signalen van criminaliteit om die op te vangen en te voorkomen dat jongeren afdrijven in die criminaliteit. Dus dan moet je zelf ook van goed gedrag zijn.
2: U bent ermee gestopt. Omdat ze dus dat niet op orde hadden.
1: Ja.
2: Maar dat bleek al eigenlijk vanaf het begin zo te zijn.
1: Ja, en daar hebben we ze ook op aangesproken. Want je wil ook zo'n bureau de gelegenheid geven om zich daarop te verbeteren. Nou ja, dat gebeurde telkens niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, nu is het klaar, wij zeggen het contract met jullie op.
2: Want dat even voor de helderheid, vanaf het begin is 1 januari geweest, toch?
1: Ja, en de eerste signalen van dat het niet op orde was, waren in april.
2: Maar moet u nadat het, ook al is het om andere redenen, verschillende keren niet lukt, niet denken, misschien moet ik ze zelf in dienst gaan nemen, of misschien moet ik eens voor iets radicaals anders de oplossing bedenken, want zo gaat het niet.
1: Nee, nou, die vraag van zelf mogelijk straatcoaches gaan opleiden en op straat zetten, die ligt ook serieus op tafel. Dat gaan we nu ook verkennen. Je leert ook van zo'n aanbestedingstraject met bureaus. Dus we gaan nu kijken van wat is nou een goede manier om die straatcoaches weer snel aan het werk te krijgen.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegd de verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week twee wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Paterdorp. De rijbaan is dicht, de hoofdrijbaan tussen Leenderheide en Paterdorp. Een kwartier vertraging, rij om via de N2. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Door een kapotte auto 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt, professioneel gemaakt.
4: Land van Kuik. Dichter.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 21 oktober vertelt boomverzorger Peter Simons vanaf 8 uur over de verrassende wereld van bomen. De lezing vindt plaats op de Eiwitcampus Dr. Moonsweg 5 in Beers. Aan bod komen onder andere de evolutie van bomen, de invloed van ijstijden, groeihormonen en de manier waarop bomen omgaan met beschadigingen. De lezing duurt tot ongeveer 10 uur. Voor IVN-leden en donateurs is de toegang gratis. Niet-leden betalen 4 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Op donderdag 22 oktober kun je vanaf 10:30 zelf papier leren maken bij Wereldtuin Verdeliet, Tourmalijnlaan 40 in Kuik. Oud papier krijgt tijdens deze workshop een compleet nieuw leven. De activiteit is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Rond 3:30 wordt de workshop afgesloten. Neem zelf een lunchpakket en oude kleding mee, want papier scheppen is een behoorlijk natte bezigheid. Deelname kost €12,50, vooraf aanmelden is verplicht.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Overloon, verdacht van poging doodslag en zware mishandeling van zijn ex-partner. Hij zou haar geslagen, gewurgd en met hete olie overgoten hebben. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak in deze ernstige zaak van huiselijk geweld. Emiel Merkus is de nieuwe voorzitter van het ondernemerscollectief MIL, gekozen tijdens de algemene ledenvergadering als opvolger van René Schipperheijn. Merkus, actief met Copiu in drie...

0: 3D-printen gaat zich inzetten voor de belangen van de REM 100 leden en de organisatie van activiteiten zoals Koop Lokaal. Schipper Heijn was sinds 2014 voorzitter. De politie onderzoekt een woningbrand aan de Sint-Elisabethstraat in Grave, die in de nacht van zondag op maandag kort na middernacht ontstond. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Er zijn vermoedens dat de bewoner de brand zelf heeft veroorzaakt, terwijl hij in een verwarde toestand verkeerde. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.

0: Vandaag hebben wij als gast Igor van den Burg van de stichting De Nadig Charity Foundation. We gaan het hebben over het project van het goede doel van jullie. En dat is het laptopproject in de toekomst. In Secondi Takoradi. Waarom zijn laptops daar op dit moment zo belangrijk?
1: Laptops zijn zo belangrijk. Nou, het is vanuit onze stichting. We hebben, het komen regelmatig in Ghana. Vakantie ook, familiebezoek. Mijn vrouw is Ghanese. En liep ik daar toevallig een schooltje binnen. Een lagere school. En zag ik naar een leermiddelen, wat ze gebruiken om lesmateriaal. En vroeg aan de directrice. Van, hebben jullie überhaupt laptops? Gebruiken jullie dat? Nou, zij had dan wel een laptop die ze gebruikte, maar de leerlingen zelf helemaal niet. En nou, daar schrok ik eigenlijk wel van, want hier op school, ja, leerlingen gewoon opgroeien met dat digitale materiaal.
0: Ja, ze hebben allemaal een smartphone,
1: ja,
0: om maar iets te noemen.
1: Nou, die hebben ze natuurlijk wel, maar de kinderen niet. Dus van daaruit die gedachte hebben gekeken van oké, kunnen we niet iets doen met laptops voor die scholen? Om die eventueel te verzamelen en te doneren aan de scholen.
0: Ze moeten wel ergens aan voldoen, denk ik, die laptops.
1: Ja, het moet redelijk ja, niet nieuwe, maar moet niet 10 jaar oud zijn.
0: Windows 10? Windows 11?
1: Nou, wat ik wil gaan doen is, ik zit zelf in de IT. En ik weet hoe lastig het is om laptops up-to-date te houden. En er is ook Linux, voor de kenners onder ons, Linux besturingssystemen, speciaal voor scholen gemaakt. En ook speciaal in landen zoals Afrika, Zuid-Amerika.
0: En veiliger.
1: Azië, die veilig zijn, die niet regelmatig geüpdate hoeven te worden. Een kleinere besturingssysteem die wat verouderde laptops prima kunnen draaien.
0: Hoeveel hebben jullie er intussen al binnen? Want je hebt dan het actie nog maar net aan de gang.
1: Actie is maar net aan de gang. Ik moet eerlijk zeggen, een stuk of 4, 5 heb ik op de kop kunnen tikken van mensen. Dus ja, we zijn nog echt wel op zoek naar bedrijven, misschien scholen in de regio die van hun laptops af willen. En ja, die daar een donatie willen doen. En het is puur het laptop. Ik zelf kan ze dan refurbissen. De Linux-besturingssysteem erop. En wij zorgen ook dat ze in Ghana terechtkomen.
0: Hoe kunnen mensen contact bij jullie krijgen?
1: Het handigste is via de website. www.nadig.nl. En daar staan alle gegevens op. De telefoonnummers, de e-mailadressen. Dat is het handigste, denk ik.
0: Hoeveel laptops zouden jullie nodig hebben om echt een verschil te maken? Je hebt er al 4, 5.
1: Ja, 25, 50, zoveel mogelijk. Het gaat niet alleen om één school. Op het moment dat we meerdere laptops hebben, kunnen we daar meerdere scholen mee bedienen in de regio. En wat ik zeg, qua vervoer, er gaan regelmatig containers naar Ghana toe.
0: Vooral met kleding, denk ik?
1: Met kleding, met meubels, waarbij die mensen kennen wij. Daar kunnen wij gewoon een aantal dozen met laptops meesturen, gratis en voor niks. Dus dat, hoe meer, hoe beter. En hoe meer we daar kunnen ondersteunen.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 in Maastricht richting Eindhoven 7 kilometer file tussen Echt en Gratum door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is waarschijnlijk nog een half uurtje dicht. Op de A59 Den Bosch en Zonzeel bij Knoop het Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
12: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober begint om 8 uur in de voormalige Sambeekse kerk Duvelshof, Grote Straat 65 in Sambeek, de voorstelling Rosalia's Rust. Het verhaal gaat over de kunstenares Rosalia Ries en haar grafkeldertje bij het Katrina Klooster. Toneelvereniging Vest speelt samen met Harmonie Semper Unitas muziek en geprojecteerde beelden op de oude stenen gewelven. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur. Op donderdag 22 oktober om 8 uur brengt Dunja Josic met Spellbound Contemporary Ballet Rome de voorstelling Folk naar de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. 8 internationale dansers laten een wereld zien waarin een uitbundige clubnacht verandert in een ritueel. De choreografie combineert klassiek ballet met de rauwe energie van de balkonmuziek en dans. De voorstelling is geïnspireerd op volksculturen uit het voormalig Joegoslavië en de jaren 90. Kaartjes kosten €27,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Volharding heeft zondag de goede lijn voortgezet met een 3-1 overwinning op Avanti 31. De thuisploeg, nu koploper samen met HVV Helmond, scoorde via Jordi Thijssen en Vincent Buijsen die een penalty benutten. Avanti 31 maakte in de extra tijd de 3-1. Volharding speelt volgende week tegen Geldrop. Emiel Merkus is de nieuwe voorzitter van het ondernemerscollectief MIL, gekozen tijdens de algemene ledenvergadering als opvolger van René Schipperheyn. Merkus, actief met Copiu in 3D-printen, gaat zich inzetten voor de belangen van de REM 100 leden en de organisatie van activiteiten zoals Kooplokaal. Schipperheyn was sinds 2014 voorzitter. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Overloon, verdacht van poging doodslag en zware mishandeling van zijn ex-partner. Hij zou haar geslagen, gewurgd en met hete olie overgoten hebben. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak in deze ernstige zaak van huiselijk geweld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Gratum, 6 kilometer. Kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda, 10 minuten. Tussen Oorschot en knooppunt de Paas, 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plus het is, plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Nou, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Een heerlijke, warme en meeslepende track van de Amerikaanse soulmeester John Legend. In Daylight bezingt hij dat onbeschrijfelijke gevoel van de liefde die al je duisternis verdrijft en de zon weer laat schijnen.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school. Ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. De extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 5 kilometer file bij Moergestel. De weg is vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op zondag 18 oktober om 2 uur naar de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster maakt er een razendsnelle theatercomedie met filmtrucs, chaos, fantasie en natuurlijk een enorme boomhut. Andy en Terry krijgen bezoek van een Hollywood-producent, maar dan gaat alles mis. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur en kaarten kosten €18. Voor muziekliefhebbers staat op zondag 18 oktober om 3 uur het trio Reiziger Franje Sila op het programma in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. Het trio combineert jazz met Afrikaanse liederen en klassieke muziek. De muzici maken bovendien filmmuziek voor films van de beroemde regisseur Werner Herzog. Het concert duurt ongeveer 5 uur en een kaartje kost €19,50.
1: Omroepland van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Volharding heeft zondag de goede lijn voortgezet met een 3-1 overwinning op Avanti 31. De thuisploeg, nu koploper samen met HVV Helmond, scoorde via Jordi Thijssen en Vincent Buijsen die een penalty benutten. Avanti 31 maakte in de extra tijd de 3-1. Volharding speelt volgende week tegen Geldrop. Emiel Merkus is de nieuwe voorzitter van het ondernemerscollectief MIL, gekozen tijdens de algemene ledenvergadering als opvolger van René Schipperheyn. Merkus, actief met Copiu in 3D-printen, gaat zich inzetten voor de belangen van de REM 100 leden en de organisatie van activiteiten zoals Kooplokaal. Schipperheyn was sinds 2014 voorzitter. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Overloon, verdacht van poging doodslag en zware mishandeling van zijn ex-partner. Hij zou haar geslagen, gewurgd en met hete olie overgoten hebben. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak in deze ernstige zaak van huiselijk geweld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: gemeenteraad van Keuk moet het momenteel doen zonder straatcoaches. Onlangs werd bekend dat de gemeente het contract met beveiligingsbedrijf WNR heeft opgezegd, omdat hun straatcoaches niet over de vereiste verklaringen omtrent gedrag beschikten. In het televisieprogramma Het Land aan Tafel vertelt burgemeester Marieke Moorman aan presentator Patrick Huisman dat de gemeente na een tweede mislukte samenwerking op het gebied van straatcoaches overweegt om ze in de toekomst zelf te gaan opleiden.
1: We hebben al eerder afscheid genomen van een bureau, om andere redenen overigens. En we hebben ook al een keer ambulant straatwerk gehad. Dat is wat anders dan straatcoaches. We zijn nog wat aan het zoeken hoe je die rol van straatcoaches nou goed kan invullen. En dat hebben we nu dus weer te doen, want we zijn hard nodig op straat.
2: En jullie hebben het contract met het bedrijf in feite opgezegd, die de straatcoaches leverde.
1: Ja.
2: Omdat het niet goed ging met hun verklaring omtrent gedrag.
1: Ja, en niet zomaar verklaring omtrent gedrag, maar een verklaring omtrent gedrag uit de politiegegevens. Dus dan moet je echt wel wat aantonen. Ja, en dat is echt een eis dat straatcoaches daar aan kunnen voldoen. Want wat doen zij namelijk, en dat is echt anders dan jongerenwerk. Zij zijn op straat om op te treden tegen jongeren die overlast veroorzaken. En om ook signalen van criminaliteit om die op te vangen en te voorkomen dat jongeren afdrijven in die criminaliteit. Dus dan moet je zelf ook goed gedrag zijn.
2: U bent ermee gestopt. Omdat ze dus dat niet op orde hadden.
1: Ja.
2: Maar dat bleek al eigenlijk vanaf het begin zo te zijn.
1: Ja, en daar hebben we ze ook op aangesproken. Want je wil ook zo'n bureau de gelegenheid geven om zich daarop te verbeteren. Nou ja, dat gebeurde telkens niet. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, nu is het klaar, wij zeggen het contract met jullie op.
2: Want dat is voor de helderheid, vanaf het begin is 1 januari geweest, toch?
1: Ja, en de eerste signalen van dat het niet op orde was, waren in april.
2: Maar moet u nadat het, ook al is het om andere redenen, verschillende keren niet lukt, niet denken, misschien moet ik ze zelf in dienst gaan nemen, of misschien moet ik eens voor iets radicaals anders de oplossing bedenken, want zo gaat het niet.
1: Nee, nou, die vraag van zelf mogelijk straatcoaches gaan opleiden en op straat zetten, die ligt ook serieus op tafel. Dat gaan we nu ook verkennen. Je leert ook, hè, van zo'n aanbestedingstraject met bureaus. Dus we gaan nu kijken van wat is nou een goede manier om die straatcoaches weer snel aan het werk te krijgen.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie noch justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N261 Waalwijk Tilburg tussen de Efteling en Tilburg Noord 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober staat comedian Ruud Smulders om 8:15 met Rücksichtloos en Theater De Weijer de Raadsingel 1 in Boksmeer. Smulders staat bekend om zijn razendsnelle en absurde stijl, maar laat ook een persoonlijke en kwetsbare kant zien. Zijn vorige voorstelling kreeg lovende recensies en een nominatie voor de Nederlands Hoop. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur. Muziekvereniging Juliana Haps viert op zaterdag 17 oktober 2 bijzondere jubilarissen tijdens het jubilarische concert. Het concert begint om 8:00 in Zalencentrum De Posttoren, Kerkstraat 6 in Haps. Erik van den Besselaar, 25 jaar lid, en Monique Noorbergen, maar liefst 40 jaar. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana verzorgen de muziek samen met gasten van muziekvereniging Alphen Dreumel. De toegang is gratis en de zaal gaat open om 7:00.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Volharding heeft zondag de goede lijn voortgezet met een 3-1 overwinning op Avanti 31. De thuisploeg, nu koploper samen met HVV Helmond, scoorde via Jordi Thijssen en Vincent Buijsen die een penalty benutten. Avanti 31 maakte in de extra tijd de 3-1. Volharding speelt volgende week tegen Geldrop. Emiel Merkus is de nieuwe voorzitter van het ondernemerscollectief MIL, gekozen tijdens de algemene ledenvergadering als opvolger van René Schipperheyn. Merkus, actief met Copiu in 3D-printen, gaat zich inzetten voor de belangen van de REM 100 leden en de organisatie van activiteiten zoals Kooplokaal. Schipperheyn was sinds 2014 voorzitter. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Overloon, verdacht van poging doodslag en zware mishandeling van zijn ex-partner. Hij zou haar geslagen, gewurgd en met hete olie overgoten hebben. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak in deze ernstige zaak van huiselijk geweld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag, van 4 tot 6.

0: Vandaag hebben wij als gast Igor van den Burg van de stichting De Nadig Charity Foundation. We gaan het hebben over het project van het goede doel van jullie. En dat is het laptopproject in de toekomst. In Secondi Takoradi. Waarom zijn laptops daar op dit moment zo belangrijk?
1: Laptops zijn zo belangrijk. Nou, het is vanuit onze stichting. We hebben, we komen regelmatig in Ghana. Vakantie ook, familiebezoek. Mijn vrouw is Ghanese. En liep ik daar een schooltje binnen. Een lagere school. En zag ik naar een leermiddelen, wat ze gebruiken om lesmateriaal. En vroeg aan
0: de directrice.
1: Ja, zo dat moet ik zeggen. Van, hebben jullie überhaupt laptops? Gebruiken jullie dat? Nou, zij had dan wel een laptop die ze gebruikte, maar de leerlingen zelf helemaal niet. En nou, daar schrok ik eigenlijk wel van, want hier op school. Ja, leerlingen gewoon opgroeien met dat digitale materiaal.
0: Ja, ze hebben allemaal een smartphone,
1: ja.
0: Om maar iets te noemen.
1: Nou, die hebben ze natuurlijk wel, maar de kinderen niet. Dus van daaruit die gedachte hebben gekeken van... Oké, kunnen we niet iets doen met laptops voor die scholen? Om die eventueel te verzamelen en te doneren aan de scholen.
0: Ze moeten wel ergens aan voldoen, denk ik, die laptops.
1: Ja, het moet redelijk, niet nieuwe, maar moet niet 10 jaar oud zijn.
0: Windows 10? Windows 11?
1: Nou, wat ik wil gaan doen is, ik zit zelf in de IT. En ik weet hoe lastig het is om laptops up-to-date te houden. En er is ook Linux, voor de kennis onder ons, Linux besturingssystemen, speciaal voor scholen gemaakt. En ook speciaal in landen zoals Afrika, Zuid-Amerika.
0: En veiliger.
1: Azië, die veilig zijn, die niet regelmatig geüpdate hoeven te worden. Een kleinere besturingssysteem die wat verouderde laptops prima kunnen draaien.
0: Hoeveel hebben jullie er intussen al binnen? Want je hebt dan het actie nog maar net aan de gang.
1: Actie is maar net aan de gang. Ik moet eerlijk zeggen, een stuk of 4, 5 heb ik op de kop kunnen tikken van mensen. Dus ja, we zijn nog echt wel op zoek naar bedrijven, misschien scholen in de regio die van hun laptops af willen. En ja, die daar een donatie willen doen. En het is puur het laptop. Ik zelf kan ze dan refurbissen. De Linux besturingssysteem erop. En wij zorgen ook dat ze in Ghana terechtkomen.
0: Hoe kunnen mensen contact bij jullie krijgen?
1: Het handigste is via de website. www.nadig.nl. En daar staan alle gegevens op. De telefoonnummers, de e-mailadressen. Dat is het handigste, denk ik.
0: Hoeveel laptops zouden jullie nodig hebben om echt een verschil te maken? Je hebt er al 4, 5.
1: Ja, 25, 50, zoveel mogelijk. Het gaat niet alleen om één school. Op het moment dat we meerdere laptops hebben, kunnen we daar meerdere scholen mee bedienen in de regio. En wat ik zeg, qua vervoer, er gaan regelmatig containers naar Ghana toe.
0: Vooral met kleding, denk ik?
1: Met kleding, met meubels, waarbij die mensen kennen wij. Daar kunnen wij gewoon een aantal dozen met laptops meesturen, gratis en voor niks. Dus dat, hoe meer, hoe beter. En hoe meer we daar kunnen ondersteunen.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie noch justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor Maai Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. Maai Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
3: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
10: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 14 oktober kun je vanaf 13:30 mee met een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is tegenwoordig voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk tijdens rondleidingen. Je ontdekt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Vooraf of na afloop kun je terecht in de schenkerij voor bijvoorbeeld koffie, taart of een lunch. Voor de allerkleinste is er op woensdag 14 oktober om 10:30 Peutergym in Kuik. De activiteit is speciaal bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar en draait om bewegen, spelen en ontdekken. Een mooie manier om jonge kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met sport en bewegen. De locatie is Sportlaan 3 in Kuik. De activiteit wordt aangeboden tijdens de herfstvakantieperiode.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijme Graat uit Maassees is de beste Nederlander geworden op het EK wielrennen in Slovenië, waar hij als 24e finishte. Wout Poels viel vroeg in de wedstrijd en moest opgeven. Remco Evenepoel werd Europees kampioen. Dit was Graats debuut op een internationaal kampioenschap bij de senioren. Restaurant Spoen in Kuik heeft opnieuw geen Michelinster ontvangen. Tijdens de horecavakbeurs BBB in Maastricht ontbrak het restaurant van chefkok Sebastian Follon op de lijst van 7 nieuwe sterren. Follon, die eerder hoopvol was, verliet de zaal teleurgesteld na de bekendmaking. Het restaurant blijft zich richten op tevreden gasten. Volharding heeft zondag de goede lijn voortgezet met een 3-1 overwinning op Avanti 31. De thuisploeg, nu koploper samen met HVV Helmond, scoorde via Jordi Thijssen en Vincent Buijsen die een penalty benutten. Avanti 31 maakte in de extra tijd de 3-1. Volharding speelt volgende week tegen Geldrop. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Nou, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: De Nederlandse zangeres van O'Jean verrassen je met een prachtige en persoonlijke track. In Far From Great neem je ze mee in de kwetsbare zoektocht naar jezelf, op de momenten dat het leven even niet op rolletjes loopt. Met hun ijzersterke, loepzuivere harmonieën pakt het nummer je meteen in.
3: En dit is Nieuw. Op Omroep Land van Cuijk.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit tweemaal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim een half miljard euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Valkenswaard 25 minuten extra door bergingswerk. Er staat 8 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel heb je een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, je wordt er langs geleid via de vluchtstrook, maar je kan het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. A59 Zierikzee Den Bosch, tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik, doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Laten we ze maar vieren, hoor. Celebrate Youth. Je hebt geluisterd naar Rick Springfield hier in Afslag LVC. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van... De middagshow, zullen we maar zeggen, bij Omroep Landverkuik. Het is enkele minuten over vier. Tot aan de klok van 6 uur kan je luisteren naar Afslag LVC hier bij Omroep Landverkuik. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou ja, goed, een beetje de gebruikelijke zaken natuurlijk. Hè. We hebben de agenda voor je. We hebben het streeknieuws, we kijken op de beurs. We hebben weer en verkeer en voor de rest veel muziek. En we hebben daar nog een item rond 4:50, maar die moet ik zo eventjes erbij pakken. Ja, dat krijg je als je alles een keer op een laat moment voorbereidt. Dus dat ga ik je zo meteen verklappen wat er gaat gebeuren. Dat houden we nu eventjes geheim. Ik heb wel goede muziek voor je onderweg, dus laten we daar alvast mee beginnen. Veel plezier de komende 2 uur bij Afslag LVC.
1: Jan Deben. Jan loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC. En dit is nieuw.

0: I am, come and take me. Je hebt geluisterd naar UB40 en daarvoor hadden we nieuwe muziek van Parallax. En dat heette I'm in love with a German film star. Ja, je zal het maar meemaken. Iedereen zijn meug, hè. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want dat begint ook weer een klein beetje op gang te komen. Alhoewel, het valt eigenlijk reuze mee. Ik heb 1 meldingen om precies te zijn op dit moment. Op de A50 in Zaltz, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoeve. En dat is het voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: Nigeria was afkomstig, deze jonge dame. Ja, jonge dame, dat is ook al even geleden weer. Sade hoorde je zojuist met Smooth Operators. Zometeen gaan we verder met Rihanna, die heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst kijken we eventjes in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op donderdag 22 oktober begint om 8 uur... in de voormalige Sambeekse kerk Duvels.

0: Dunja Josic met Spellbound Contemporary Ballet Rome de voorstelling Folk naar de Schouwburg in Kuik, Grotestraat 62. 8 internationale dansers laten een wereld zien waarin een uitbundige clubnacht verandert in een ritueel. De choreografie combineert klassiek ballet met de rauwe energie van de balkonmuziek en dans. De voorstelling is geïnspireerd op volksculturen uit het voormalige Joegoslavië en de jaren 90. Kaartjes kosten €27,50.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

speelt een gevaarlijk spelletje, deze Rihanna. Je hebt geluisterd naar Russian Roulette. Ja, dat was deze plaat. Beetje een bijzonder nummer wel. Ja, en met een explosief einde zou je bijna zeggen. Zometeen het streeknieuws van 4:30, dat komt er alweer aan. En dan kijken we ook naar weer en verkeer. Maar eerst nog even Ten Sharp voor je. En The Rich Man. Ja, wie wil dat?

0: je Rich Man hoorde je zojuist van Ten Sharp. Zometeen hebben we I Want It All van Queen. Nou, I Want It All, dat is nogal een ambitie zeg. Maar eerst, lieve vrienden, kijken we eventjes naar het streeknieuws van 4:30. Dat komt er nou aan.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijmen Graten uit Maassees is de beste Nederlander geworden op het EK wielrennen in Slovenië, waar hij als 24e finishte. Wout Poels viel vroeg in de wedstrijd en moest opgeven. Remco Evenepoel werd Europees kampioen. Dit was Graats debuut op een internationaal kampioenschap bij de senioren. Restaurant Spoen in Kuik heeft opnieuw geen Michelinster ontvangen. Tijdens de horecavakbeurs BBB in Maastricht ontbrak het restaurant van chefkok Sebastian Follon op de lijst van 7 nieuwe sterren. Follon, die eerder hoopvol was, verliet de zaal teleurgesteld na de bekendmaking. Het restaurant blijft zich richten op tevreden gasten. Volharding heeft zondag de goede lijn voortgezet met een 3-1 overwinning op Avanti 31. De thuisploeg, nu koploper samen met HVV Helmond, scoorde via Jordi Thijssen en Vincent Buijsen die een penalty benutten. Avanti 31 maakte in de extra tijd de 3-1. Volharding speelt volgende week tegen Geldrop. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Het is prachtig nazomerweer, dat klopt inderdaad wel. We kijken eventjes nog naar het verkeer rondom het Land van Kuik. Nou, dat valt ook alleszins mee op dit moment. Op de A50 heb je alleen 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59 9 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nieuw-Kuik en afrit Waalwijk.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

op je radio. En I want it all. Ja, ik zei het net al, dit is toch wel een ambitie die je daar eventjes neerlegt natuurlijk. Ja, als je alles wilt en zo. Maar ja, goed, dat is verder allemaal niet zo erg. Je kan het altijd proberen natuurlijk. In het kader van Doe Wat Meer met je gitaar hebben we hier nog zo eentje. Ja, dit is hier too. En In the Name of Love. En zo meteen kan je gaan luisteren naar Bob Marley. Die komt ook nog voorbij, gezellig in deze show. Op deze mooie zonnige maandag, lieve vrienden. Dit is Afslag LVC bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur ben ik bij je.

0: Marley en Sun is Shining. En dat is inderdaad nog steeds, dat is op zich heel erg goed nieuws. Zometeen gaan we praten met een dijkgraaf. En dat heeft te maken met het waterbeheersplan. De plannen die er allemaal voor zijn om de waterloop van de raam te gaan aanpakken. En dat is allemaal natuurlijk in het kader van de droogte die eigenlijk nog steeds aan de hand is. Het is natuurlijk niet meer super warm buiten nu. Ook al is het nog lekker weertje. Maar ja, het is nog wel steeds erg droog. En ja, dat heeft toch ook wel gevolgen voor de wijze waarop we met onze rivieren in het land van Kuik moeten omgaan. Daarover zometeen meer, maar we gaan eerst nog eventjes kijken naar het verkeer. Dat had ik ook nog voor je namelijk. Dan moet ik een ander knopje hebben ook. Zo, ja, hè. Het is allemaal moeilijk hoor, die techniek af en toe. We kijken even wat er aan verkeerssituaties is op dit moment. Nou, het wordt wel ietsjes drukker langzamerhand. Want op de A50 heb je inmiddels 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En op de A59, daar heb je 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Engelen en afrit Sertogenbosch-West. Ja, en dat zijn ze dan nu wel weer.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Ja, en we gaan het eventjes hebben over je water. En dat wil niet zeggen het water wat je dan in een potje mee naar de dokter moet nemen, maar het water binnen het Land van Kuik. Omdat we natuurlijk met verschillende riviertjes te maken hebben hier. We hebben de Maas en de Raam. En ja, er is nogal wat mee aan de hand vanwege de droogte waar we toch wel last van hebben gehad. En dan gaat het waterschap AN Maas nu het een en ander aan doen. Maar goed, we gaan even luisteren naar een bijdrage van Dion van Alem. Die kan het veel beter vertellen, dat intro.
2: Afgelopen zomer was er waarneembaar sprake van droogte door een lange periode van warm weer en weinig regenval. Maar eigenlijk is die droogte nog helemaal niet voorbij. Tegelijkertijd groeit ook het risico op wateroverlast. In Land van Kuik gaat waterschap AN Maas dat probleem te lijf door middel van gebiedsplan De Raam. Verslaggever Patrick Huismans sprak dijkgraaf Mario Jacobs erover.
3: Op dit moment is er nog sprake van droogte. Want de grondwaterstanden staan op veel plekken nog uitzonderlijk laag. Terwijl je het oppervlaktewater, dus wat wij buiten sloten zien, redelijk op orde lijkt. Maar er is dus een verkeerd beeld. Onder de grond, letterlijk, is het nog niet op orde. En er is ook heel veel water nodig om dat op orde te krijgen.
4: Moeten we er eigenlijk gewoon niet rekening mee houden dat we gewoon structureel minder water moeten gaan gebruiken en kunnen gebruiken?
3: Ja, er is eigenlijk iets heel geks aan de hand. Want als je kijkt over het hele jaar heen, valt er ieder jaar ietsje meer regen. Maar het valt op de verkeerde momenten. Niet altijd op de plekken waar het wil hebben. En als het naar beneden komt, dan komt het in één keer. De bodem kan het niet aan, onze sloten kunnen het niet aan, de riolering kan het niet aan. Dat zijn van die momenten dat het water door het flatpot omhoog spuit, zeg maar.
4: Zijn er dan ook gebieden, bijvoorbeeld, het is een vrij grote gemeente die we hebben, Land van Kuik, die dan extra kwetsbaar zijn?
3: Ja. Nou, ja, sterker, wat we hebben gedaan als alle waterschappen en als het Rijk samen, naar aanleiding van die enorme buien Limburg, toen viel 200 liter om een vierkante meter in 48 uur, hebben we die bui op 13 regio's laten vallen in Nederland en kijken wat er dan gebeurt met modellen. En dan zie je gewoon, we houden het niet droog.
4: En dat is,
3: ook een Land van Kuik niet.
4: Wat kun je er dan aan doen? Want dat water komt.
3: Ja, dat water komt.
4: Of dat water kan natuurlijk niet komen.
3: Ja, wat je kunt doen, is precies wat we bijvoorbeeld in gebiedsplan Raam doen. Er is eigenlijk een plan dat precies inhaakt op wat wij net bespraken. Omgaan met extreme. Zorgen dat het robuust wordt ingericht. Dat het kan tegen wateroverlast en kan tegen droogte. Om wateroverlast te kunnen handelen, verbreden wij de beek, zodat het water beter weg kan. En om tegen de droogte gewapend te zijn, proberen we het waterpeil wat omhoog te zetten. Dus we proberen beide extremen op te vangen.
4: Dan zijn er natuurlijk mensen die dat best eng vinden, want die denken, ja, dan komt dus het grondwaterpeil hoger te staan. Dan wordt het bij mij misschien nat in de kelder, of het wordt misschien nat op mijn grond. Wat zegt u dan?
3: Ja, ik begrijp dat mensen zorgen hebben. En daar moeten we ook naar luisteren. En daar proberen we ook tegen rekening mee te houden. Maar ik denk dat als het om zorgen gaat, we ons allemaal echt zorgen moeten maken. Want wat het weer betreft gaat er langzaam de verkeerde kant uit. We moeten vaker krijgen te kampen met wateroverlast. Water in de straat. Als je pech hebt, water in huizen. En tegelijkertijd krijgen we vaker te maken met droogte. En dat wisselt zich steeds op onvoorspelbare momenten af.
4: En dat betekent gewoon dat daarom dit gebiedsplan nodig is.
3: Ja. Om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat.
1: Je hoorde een bijdrage van Patrick Huismans en Dion van Alem.
0: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

zo heette het plaatje van Rigiera, Vamos a la Playa. Het is ook wel lekker weer ervoor om nog even een dagje naar het strand te gaan. Ik zou niet meer in mijn zwembroek gaan, maar je kan natuurlijk gewoon eventjes een klein beetje uitwaaien. Een wandelingetje gaan maken. Dat is misschien wel leuk. We gaan zometeen even naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En daarna ben ik graag bij je terug met het tweede deel van deze afslag LVC. Tot die tijd kunnen we luisteren naar Whitney Houston. En How Will I Know? Geen idee, meid. Tot aan de andere kant van 5.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt daar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. En verderop richting Eindhoven bij Oorschot 10 minuten extra. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg, de andere kant op dus. Minstens 1 uur vertraging tussen knooppunt Waterdorp en Moergestel. Er staat 13 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Na 59 Den Bosch-Zierikzee voor Ter Heide 10 minuten vertraging. De N395 Oorschot richting Hilvarenbeek. Bij industrieterrein De Scheper 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
7: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Omroep Land van Kuik. dichterbij dan je denkt. Omroep Land
5: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: de hitfabriek van Stockade. Ken en Waterman kwam die. Ja, hij ook al inderdaad. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Van zijn album, wat later zou verschijnen. Kort na deze single trouwens, 10 Good Reasons. Daar komt hij dan eigenlijk ook alweer vandaan. Ja, Jason Donovan dus uit Australië. En in die tijd kennen we hem ook uit de serie Neighbors. Volgens mij is een soapserie was het inderdaad. Dat speelde Kylie Minogue, speelde er ook in die tijd. Ja, Neighbors. Daarin speelden zij samen. Toen hadden we nog de tijd van de lineaire tv, hè. Dan werd er vooral 's middags vaak door huisvrouwen, ja, dat beroep is ook uitgestorven inmiddels, gekeken naar lineaire tv tijdens het wassen en strijken door en zo. Daarvoor zijn die programma's ook soapseries gaan heten. Dat ze dan namelijk ook eigenlijk een beetje opvulling waren tussen de reclame voor de zeepmiddelen door. Voor de wasmiddelen. Ja, dat is echt waar. Zo is dat vroeger gegaan ooit. Goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Landverkuik. 5 oktober 2026 is het vandaag. Tot aan de klok van 6 uur gaan we nog eventjes kijken naar het streeknieuws straks. We hebben weer een verkeer nog voor je en we kijken rond 5:50 eventjes naar de beurs. En goede muziek is er ook. Zometeen Luna voor je onderweg met Schoonzoon. Dat is de nieuwe single eigenlijk. Maar eerst eventjes Peter Gabriel.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LV.

0: nieuwe single dus van haar, inderdaad. Het is wel een beetje tekenend voor de tijd waarin we leven. Hè. Wij gingen vroeger in de tijd van onze tiener, vroeger twintiger jaren, een beetje op pad om mensen te ontmoeten en te kijken of dat een beetje klikt en zo. Maar de jeugd schijnt daar niet meer echt aan te beginnen, zeg maar. Die doen een keer date af en toe en voor de rest echt serieus proberen met iemand een band aan te knopen. Ja, dat gebeurt toch een stuk minder dan voorheen. Hey, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A50 trap je 4 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. En 10 kilometer inmiddels stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan op de A59 heb je 6 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Empel en afrit Zethoven-Bos-West. En 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: helft van de opbrengst gaat naar de verkoper, de andere helft naar het goede doel, actie Pepernootbox Meer. Een mooie combinatie van opruimen, shoppen en een goed doel steunen. Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar, Tongelaar 12 in Mil, tussen 11 en 5 in één groot natuurfeest voor kinderen. Er zijn modderkeukens, paddenstoelen bingo, vuur maken, appels persen, bushcraft en creatieve activiteiten met materialen uit de natuur. Het programma is vooral gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Een ideale herfstvakantieactiviteit voor gezinnen die lekker naar buiten willen en kinderen spelenderwijs kennis willen laten maken met de natuur.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Oh baby, do it to me one more time. Lionel Richie hoort hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. En daarna gaan we weer een beetje tempo maken in de tent. Hè? Even een beetje herrie maken. Zo. Dat gaan we ook nog doen zometeen in het laatste half uurtje. Gaat het tempo omhoog, lieve vrienden. En nu kunnen we even gaan luisteren naar Cool and the Gang. Toch ook wel met een redelijk rustige plaat in dit geval. Cherish. En daarna het streeknieuws van 5:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijmen Graat uit Maassees is de beste Nederlander geworden op het EK wielrennen in Slovenië, waar hij als 24e finishte. Wout Poels viel vroeg in de wedstrijd en moest opgeven. Remco Evenepoel werd Europees kampioen. Dit was Graats debuut op een internationaal kampioenschap bij de senioren. Restaurant Spoen in Kuik heeft opnieuw geen Michelinster ontvangen. Tijdens de horecavakbeurs BBB in Maastricht ontbrak het restaurant van chefkok Sebastian Follon op de lijst van 7 nieuwe sterren. Follon, die eerder hoopvol was, verliet de zaal teleurgesteld na de bekendmaking. Het restaurant blijft zich richten op tevreden gasten. Volharding heeft zondag de goede lijn voortgezet met een 3-1 overwinning op Avanti 31. De thuisploeg, nu koploper samen met HVV Helmond, scoorde via Jordi Thijssen en Vincent Buijsen, die een penalty benutten. Avanti 31 maakte in de extra tijd de 3-1. Volharding speelt volgende week tegen Geldrop. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust.
3: We kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Verder nog 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Volkel en afrit Veghel. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en afrit Engelen. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hindham. Dan de A73, daar heb je nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden. En dat zijn ze.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Of bros, moet je misschien wel zeggen eigenlijk. When Will I Be Famous heette die. Nou, dat zei ik al, dat waren ze dus net, hè, inderdaad. Goed, we zijn begonnen aan het laatste half uur van Afslag LVC. Straks na zessen kan je gaan luisteren naar Rotta Toon met zijn Tropical Vibes. Tot die tijd hebben we nog wat muziek en informatie voor je. We kijken nog op de beurs, we kijken nog naar het verkeer. En we hebben dus ook je musical vibes, zoals deze van Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Nou, ik hoop dat ik er niet naartoe hoef voorlopig, hoor. Want er gaan er al genoeg op het moment. Ja, toch, op jonge leeftijd ook en zo. Hebben ze dan de coronaprik gehaald, vraag je je af, hè? Ja.

0: En daarmee komen we eventjes bij de verkeersinformatie. Zometeen trouwens nog de Timex Social Club. Die komt er nog aan met rumors. Maar we gaan eerst even kijken wat er op de weg aan de hand is. Op de A50 bijvoorbeeld, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. Verder nog op de A59, 4 kilometer langzaam rijden tussen 's-Hertogenbosch, Maaspoort en Afrit Nieuw-Kuik. En op de A73, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en Afrit Nijmegen. En 2 kilometer langzaam rijden tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Social Club hoorde je zojuist en Rumours hier in afslag LVC, lieve vrienden. En daarmee komen we eventjes toe aan de financiële situatie. Gaan we daar eventjes naar kijken, naar de beurzen. Hoe het daarvoor staat en vergaat en zo, hè. De AEX, die sloot op 1123,2 punten. Dat is mooi, want we vertrokken van 1116,7. Dat betekent 0,6% in de plus. Dat is altijd goed natuurlijk, hè. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.498 punten. Dat is 0,3% erbij. Dan kijken we naar Amerika. Daar staan de beurzen eigenlijk ook wel in het groen vandaag. Op dit moment de S&P 500, 7761 punten. Dat is 0,5% in de plus. En de Nasdaq staat op 27.399 punten. En dat is 0,8% in de plus. Nou, dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je $4,135,72. En voor zilver $61,17. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog even de crypto. Voor bitcoin betaal je $85,339. En voor een Ethereum $2,701.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

die hoog, zeg, wat kan die hoog? Take on me, hoor, is juist hier in Afslag Gelf WC. Ja, daarmee komen we eigenlijk een beetje aan het einde van deze episode. Het zit weer op voor vandaag, mensen. Morgenmiddag dan ben ik er weer om 16:00... met een nieuwe aflevering van Afslag LVC. En dan gaan we weer tot 18:00 een beetje door het nieuws heen. En gewoon op een prettige manier van je werk naar huis. Of misschien wel de andere kant uit, hè. Dat kan ook. Zometeen na 6:00 Rotatoon met zijn Tropical Vibes. Tropische klank op je radio tussen 18:00 en 19:00. En van 19:00 tot 21:00 hebben we dan nog 2 uurtjes. Jan van der Broek met De Wonderjaren. Ik wens jou een fijne avond. Eet smakelijk. En rij voorzichtig als je nog naar huis moet. Hier is Fox the Fox en Precious Little Diamond. Fijne avond. Tot morgen.

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly, met 350.000 Europese klanten, introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, een kwartier extra tussen Barendrecht en Numansdorp. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook, want er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunt de Valburg en Paalgraven 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

allemaal, daar ben ik weer. Zijn jullie er ook klaar voor? Tropical Vibes bij Omroep Land van Kuik met Rutje. We gaan er heerlijk van genieten. Blijven praten en heel veel muziek voor je draaien. Amigos, vamos a gozar.

0: La máquina se me rompió el corazón. Het was vorige week dinsdag weer raak in de Heeswijkse kampen. Bij de freerunbaan achter de basisschool De Waai werd brand gesticht. Het was de zoveelste incident in de voorbije weken. Het is nog onduidelijk of de grote groep jongeren die regelmatig in het park is, ook betrokken is bij brandstichtingen. De gemeente Land van Kuik meldt dat sinds april al 22 incidenten hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op brandstichting en vandalisme. Op verzoek van de gemeente wordt extra gesurveilleerd op bepaalde plekken. De gemeente roept bewoners op om bij verdachte situaties direct de politie, dus 112, te bellen.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rotatoom maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Heerlijk nummer. Heerlijk nummer van Sergio Perez. El Nuevo Son. Wethouder Mike van Diemen waarschuwt inwoners voor opdringerige partijen uit de landelijke isolatiebranche. Naar aanleiding van de berichtgeving dat inwoners van de gemeente meer subsidie kunnen ontvangen om te isoleren, hebben een aantal landelijke partijen inwoners op directe en doortrapte wijze benaderd. En de wethouder roept inwoners op goed en rustig na te denken over hun beslissingen omtrent isolatie. De gemeente zou signalen hebben ontvangen van inwoners over deze bijna agressieve vorm van verkopen. De verkopers in kwestie zouden bijvoorbeeld iets aanbieden van 3 keer de marktprijs en daarbij een beroep doen op de tijdsdruk. En Van Diemen zegt, er is helemaal geen tijdsdruk. De subsidies in kwestie zijn nog zeker tot en met heel 2027 beschikbaar. Op de website van Milieu Centraal staan tips en een checklist om offertes te beoordelen. Op basis van zo'n offerte kan de subsidie aangevraagd worden. Doe dat voordat je een bedrijf opdracht geeft, adviseer de gemeente. Als de gemeente jouw offerte positief beoordeelt, ontvang je een voorlopige beschikking. Zo weet je van tevoren of jouw subsidie is goedgekeurd en hoeveel je kunt krijgen. Pas daarna kun je het bedrijf een opdracht geven. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: salsa, hè? Van Leonardo Garcia met Sandunguita. Afgelopen zaterdagochtend rond 8 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval in de Lavendel in Kuik. Ter plaatse bleek een fatbike in botsing te zijn gekomen met een auto. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto liep flinke schade op aan de voorruit. Het ongeval trok de nodige bekijks van jeugdigen natuurlijk, die op enige afstand stonden te kijken. De Lavendel werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het verkeer werd ter plaatse omgeleid. En de auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon, Omroep Land van Kaak.

amigos. Pasión Latina. Salsa romántica. Ik zie dat we aan het einde komen van het programma hier bij Omroep Land van Kuik. Rotje die gaat eindigen. Ik hoop dat je het genoten hebt. En maak er een leuke week van. Hopelijk luisteren jullie volgende week weer. Amigos, ik zou zeggen hasta la próxima y adiós.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boxmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond.
5: Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip betrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigde Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We draaien de klok terug naar 1996, het jaar van Spice Girls, de Macarena, Flippo's en mobiele telefoons die steeds populairder werden en het internet met de grote opmars. Vanavond luister je 2 uur lang naar de mooiste muziek en herinneringen uit dit bijzondere jaar.

0: 1996 werkte Arjan Snijders als DJ bij het alternatieve radiostation Kink FM. Op 23 juni werden opnames gemaakt voor het programma 33 Toeren, dat draaide om nieuwe albumreleases en albumklassiekers. Een week later verdwenen veel DJ's van de zender door financiële problemen en tegenvallende resultaten. Kink FM bleef daarmee een opvallend onderdeel van de Nederlandse alternatieve radio.
1: Dit is Kink FM 24 uur per dag. Kink FM. Alternative Radio.
2: De zondagmiddag was saai,
3: zwaar,
2: tamboring,
3: weinig animeren,
2: niet om door te komen.
4: Hoeft geen chakra meer te roepen.
2: Maar nu is er
5: 33 Toeren.
2: Het albumprogramma van Kink FM. Sneak preview van de nieuwe CD-releases voor de komende week. Zondagmiddag van 3 tot 6.
5: 33 Toeren.

0: 1996 kwamen de Amerikaanse Democraten bijeen in Chicago voor een nationale conventie. Tijdens deze belangrijke politieke bijeenkomst werd de koers van de partij besproken en de presidentskandidatuur van Bill Clinton bevestigd. De conventie vormde een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse verkiezingscampagne van dat jaar.
1: Het is de kermis van de Amerikaanse politiek, maar na 3 dagen conventie is er nog steeds geen nieuws. Wel 15.000 journalisten die er hard naar op zoek zijn. Uit China zijn ze gekomen en uit Japan en uit ieder gehucht in Amerika. Evenveel journalisten als bij de Olympische Spelen. En dat terwijl hier al vaststaat wie het goud wint.
2: It used to be this was where the nominee was selected, but now we know months before the convention who the nominee is going to be. So the only news really is to hear the speech that he makes. The rest of it is just fluff and color.
1: Bij gebrek aan nieuws concurreren de tv-stations op ander gebied. Met opzichtige etalages voor hun presentatoren en met nieuwe snufjes zoals een camera ingebouwd in een koptelefoon.
2: Most of the time the cameras are way out there. I have a little camera that right now I can get a full face shot of you talking to you right here. So that's a tremendous help.
3: Is this the future? Are all reporters going to be walking around like that?
2: Is what?
3: Is that the future? Are we all going
2: I
3: to...
2: think so. I think, you know, right now it's just a toy and we use it sparingly.
4: De Amerikanen hebben nog nooit zo'n hekel gehad aan Washington als nu. En daarom probeert de Democratische Partij hier haar politici een beetje te verbergen. Vooral in prime time, het uur waarop iedere avond de landelijke stations de conventie uitzenden, wordt de kijker gelokt met amusement en sentiment.
1: Niet voor niets zitten er 2 rolstoelliften in het podium. Het is een komen en gaan van gehandicapte sprekers. Zielige verhalen scoren bij de kiezers. Reden waarom de vicepresident het publiek meeneemt naar het sterfbed van zijn zuster.
5: And then I knelt by her bed and held her hand.

0: 1996 hield agentschap Telecom zich bezig met het opsporen van illegale lange afstand telefoonzenders. Met speciale apparatuur konden signalen worden gepeild en gelokaliseerd. Het ging om een strijd tegen ongeoorloofd gebruik van radiofrequenties. In een tijd waarin mobiele telefonie en draadloze communicatie steeds belangrijker werden, was toezicht op het radiospectrum een groeiende uitdaging.
1: Illegale telefoons in Nederland, met een bereik van vele kilometers, die storen daar dagelijks het mobielefoonverkeer van politie en ambulances. Daar komen ongelukken van, zeggen de Duitsers. En dus is nu de jacht geopend op de illegale beller. Reportage van Piet Hein van der Hoek.
2: Monitor van Gabriel 1220 komen.
3: Monitor, hört.
2: Ja, ich muss Ihnen noch eine Störung melden auf Kanal 358. Wahrscheinlich wieder holländische Telefone kommen.
3: Wir gehen drauf.
4: Kijk, nu wordt het geluid, het signaal wordt iets sterker. Ook met de pijlen er al bij. Dus dat betekent dat we toch in de buurt beginnen te komen. Daar komt hij. Ja. Zit hier binnen. Duwen. Dames, heren, een bijzonder goedemiddag. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Rob van der Hatert.
5: Gitter Rijnvos.
4: Ik werk bij de Rijkspolitie.
6: De Rijkspolitie?
4: Ja, die bestaat nog steeds. Happy View en de hoofddirectie Telecommunicatie en Post. Wij hebben geconstateerd dat u of hier in dit perceel of in het perceel hiernaast een draadloze telefoon aan heeft staan. In gebruik heeft.
6: En mag dat niet doen?
4: Het is een illegaal apparaat, wat op een illegale frequentie zit.

0: Nederlandse Formule 1-coureur Jos Verstappen beleefde in 1996 een angstig moment tijdens de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps crashte hij hard in de bocht Stavelot. Zijn snelheid lag boven de 220 km per uur. Een incident maakte opnieuw duidelijk hoe gevaarlijk de Formule 1 kan zijn.
1: Vlak na de start was het al meteen raak. Een groot deel van het veld gleed in de eerste bocht uit de baan. Op Francorchamps, het circuit van België, vlak bij Spa. Hier gebeurt het. Een groot deel van het veld schiet richting de vangrails. En dan is het de 11e ronde. Jos Verstappen is uit de bocht gevlogen. Zijn auto is aan één kant helemaal opengereten. De wedstrijd wordt stilgelegd. En Schumacher maakt gebruik van een pitstop, heel slim. Want hij kan zijn wagen voorzien van nieuwe banden en voldoende brandstof. Hakkinen en Coulthard rijden op kop voor Schumacher. En dan moet Hakkinen naar de pits en verliest daarmee zijn koppositie. Coulthard valt ook uit en daarmee is Schumacher eerste in de race. En hij zal uiteindelijk ook gaan winnen. Zijn tweede overwinning dit seizoen. 1 dus Schumacher, 2 Villeneuve en 3 Hakkinen. En Hill blijft leider in het algemeen klassement. En wat betreft Jos Verstappen hebben we het overgebracht naar een ziekenhuis in Luik voor een onderzoek.
2: The main problem is that he felt known less after the accident. So he remembered absolutely nothing. So just for security, we must keep him in observation for 24 hours. But for the rest now, his general situation is okay.
3: Physically, there's nothing wrong with him.
2: No, he's not heavy wounded. No, nothing special, except a few pain after a shock like that. But his clinical control is quite correct.
3: Is it possible, you think so, that he can drive about 2 weeks in Italy?
2: No. Normally, yes. Yeah, we'll see in the 24 next hours if everything is okay till tomorrow afternoon. I can leave back home, and normally in 1-2 weeks is right back.

eerste uur van de wonderjaren op Omroep Land van Kuik zit erop. We hebben heel wat muzikale herinneringen aan 1996 opgehaald. Na het nieuws gaan we nog een uur verder met de wonderjaren.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïense haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
5: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
6: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We duiken opnieuw in 1996. Een jaar vol muzikale verrassingen en herkenbare momenten. Van de Spice Girls tot de Macarena en van Flippo's tot de eerste stappen op het internet.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: 1996 ontstond een nieuwe manier om televisie en andere media via internet te bekijken. Voor het eerst was het mogelijk om bepaalde beelden en programma's achteraf terug te zien. Het stond nog in de kinderschoenen, maar vormde een vroege voorbode van streamingdiensten die later het medialandschap zouden veranderen.
1: We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien, dan kan dat op internet. Zet uw pc aan, start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u http://www.omroep.nl/nos. Hebt u dat? U klikt de muis op de site van het jaaroverzicht, waar u kunt netsurfen naar alle onderwerpen. Als dit geheimtaal voor u is, dan bent u waarschijnlijk een digibeet. En dat is iemand die niet meekomt op de digitale snelweg. Nu al hebben meer mensen een pc dan een magnetron. En steeds meer mensen weten wel de weg in cyberspace. En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. En dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie, voor de communicatie tussen

0: Op 18 augustus 1996 begon Sport 7 uit te zenden. De commerciële voetbalzender was opgericht door de KNVB en verschillende bedrijven. De openingswedstrijd was Ajax tegen PSV. Het plan was om kijkers voor een klein bedrag toegang te geven tot voetbalwedstrijden. De zender kreeg echter te maken met tegenvallende kijkcijfers, financiële problemen en stevige concurrentie van de NOS.
1: Wij gaan iets nieuws doen.
2: Een goed product, dat trekt altijd belangstelling.
3: Een nieuwe zender, Sport 7, kreeg de rechten op de voetbalcompetitie. De clubs zouden er ieder 3 miljoen gulden per jaar aan verdienen. De NOS leek verslagen.
4: Wat bezielt ze daar bij de KNVB?
3: Maar Sport 7 verkeek zich. Kabelmaatschappijen voelden er niets voor alle kijkers 2 gulden per maand voor de nieuwe zender te vragen. Toch ging Sport 7 van start.
5: 18 augustus 1996, een historische datum. Vandaag is het dan zover.
3: Maar het publiek bleef weg en daarmee ook de reclamemakers. Er bleken maar weinig mensen geïnteresseerd in wedstrijden als NEC-NAC of RBC Telstar. Te meer omdat de NOS 's avonds laat nog altijd samenvattingen uitzond. Bovendien bleven 2 sterspelers, Ajax en Feyenoord, buitenspel. De topclubs wilden zelf hun wedstrijden exploiteren en de rechter gaf ze daarin voorlopig gelijk. De zender leed toen al grote verliezen en na nog geen 4 maanden klonk het eindsignaal.
5: Time out.
3: Sport 7 werd opgeheven. Op 8 december verdween het voetbalkanaal van het scherm.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aarts heeft vertrouwen in de naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt, professioneel gemaakt.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hier.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Schouwburg-Kuik organiseerde afgelopen zondag een kinderboekenfestival in samenwerking met BiblioPlus en kunstencentrum Louis. Kinderen en ouders genoten van activiteiten rond het thema Spot aan, waaronder theater, workshops en ontmoetingen met schrijvers. Een bijzondere workshop liet kinderen verhalen schrijven met behulp van AI om hun creativiteit te stimuleren. Restaurant Spoon in Kuik heeft opnieuw geen Michelinster ontvangen. Tijdens de horecavakbeurs BBB in Maastricht ontbrak het restaurant van chefkok Sebastian Follon op de lijst van 7 nieuwe sterren. Follon, die eerder hoopvol was, verliet de zaal teleurgesteld na de bekendmaking. Het restaurant blijft zich richten op tevreden gasten. Tijmen Graten uit Maassees is de beste Nederlander geworden op het EK wielrennen in Slovenië, waar hij als 24e finishte. Wout Poels viel vroeg in de wedstrijd en moest opgeven. Remco Evenepoel werd Europees kampioen. Dit was Graats debuut op een internationaal kampioenschap bij de senioren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

samenwerking met Nienke Leone. In Noorderlicht nemen ze je mee in de betoverende zoektocht naar magische momenten en de warmte die je vindt bij elkaar, zelfs in de koudste nachten, die er binnenkort ook weer aankomen.

0: Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Dichterbij.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht.
3: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.

boodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Hi.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.